0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Ruilschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Amen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Heer Jumboekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in Politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Muzikale Moppies gaat op familiebezoek. Het programma Muzikale Moppies gaat elke week met een thema aan de slag. En Rinus van Ieterson en Esther de Bliek draaien dan muziek die binnen dat thema past met bijpassende achtergrondinformatie over de muziek. Komende zondag 14 juni is het thema We Are Family en zullen zij dus liedjes gaan draaien waarin een familielid of de familie als geheel bezongen worden. Het belooft een zeer uiteenlopende uitzending te worden met nummers uit allerlei muzikale stromingen. Dus luister lekker mee naar Muzikale Moppies, de gezelligste afsluiting van je weekend, tussen 10 en 11 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vier hoofdsponsors steunen Aalsmeer Flower Festival. Het Aalsmeer Flower Festival kan dit jaar rekenen op de steun van vier hoofdsponsors. Naast Rabobank Regio Schiphol ondersteunen ook gemeente Aalsmeer, Dutch Flower Group en Multisupplies het evenement. Het festival vindt plaats van 26 tot en met 28 juni en staat dit jaar in het teken van meesterwerken. Bezoekers kunnen kennis maken met bloemkunst, cultuur en de verbinding tussen bloemen en kunst. Ook varen er tijdens het festival pramen door Aalsmeer die zijn versierd volgens het thema. Volgens de organisatie sluit het evenement goed aan bij de geschiedenis van Aalsmeer als centrum van de sierteelt. Het festival laat zowel het verleden als het heden van de bloemensector zien. Het Aalsmeer Flower Festival vindt plaats op meerdere locaties, waaronder de historische tuin Aalsmeer, de Brandewijnsloot en de Doopsgezinde Kerk. Meer informatie is te vinden op aalsmeerflowerfestival.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Klassieke vetchips meren af in Aalsmeer. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer vindt van 12 tot en met 14 juni het jaarlijkse treffen van de Vetchip Heritage Fleet plaats. Tijdens het evenement komen ongeveer 30 klassieke vetchips naar de werf. De deelnemende jachten zijn allemaal ouder dan 60 jaar en worden beschouwd als varend erfgoed binnen de Nederlandse jachtbouw. Het bezoek valt samen met het 120-jarig bestaan van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De Vetchip Heritage Fleet werd in 2013 opgericht en telt inmiddels ongeveer 100 leden uit Nederland, Zuid-Europa en de Verenigde Staten. De vereniging zet zich in voor het behoud van klassieke vetchips en het maritieme erfgoed dat daarbij hoort. Vetchip ontstond in 1949 als samenwerking tussen Nederlandse jachtbouwers en groeide uit tot een internationaal bekend merk in de luxe jachtbouw. De vloot is tijdens het evenement te zien op de Westeinderplassen en in het water achter de scheepswerf in Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: De gast bij Echt Esther, Mary in het Groen en Mercedes Sherrox. Met Mary gaat Esther Sparnay op vrijdag 12 juni praten over acupunctuur. Wat kan acupunctuur bieden en wat voor problemen behandelt Mary? Met Mercedes Sherrox zal Esther het hebben over wat het verliezen van een kind betekent. Mercedes verloor bijna 18 jaar geleden haar dochter Olivia aan een hart- en vaatziekte. Dat was natuurlijk een intens en verdrietig moment. En dit was ook de weg die Mercedes naar het spirituele pad leidde. Heb jij een vraag voor Mary of Mercedes? Mail deze voor 12 juni naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan vrijdag vanaf 6 uur overal ter wereld via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Ziekenhuis Amsteland organiseert avond over veilig fietsen. Op donderdag 25 juni organiseert Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsteland het interactieve seminar Blijf in Balans. Tijdens deze avond krijg je praktische tips over veilig fietsen, e-bikes en valpreventie. Namens Veilig Verkeer Nederland verzorgt Gert Katz een presentatie over actuele ontwikkelingen op het fietspad. Daarnaast geven specialisten van Ziekenhuis Amsteland een mini-college over fietsletsels en herstel na een val. Het seminar is gratis toegankelijk voor fietsers van alle leeftijden, met speciale aandacht voor 50-plussers en e-bike-gebruikers. De inloop is vanaf 7:15 s'avonds en het programma start om 7:30 s'avonds. Aanmelden kan tot 19 juni via het inschrijfformulier of via de website van Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsteland. Vol is vol.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: mee.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Muzikale Moppies gaat op familiebezoek. Het programma Muzikale Moppies gaat elke week met een thema aan de slag. En Rinus van Ieterson en Esther de Bliek draaien dan muziek die binnen dat thema past met bijpassende achtergrondinformatie over de muziek. Komende zondag 14 juni is het thema We Are Family en zullen zij dus liedjes gaan draaien waarin een familielid of de familie als geheel bezongen worden. Het belooft een zeer uiteenlopende uitzending te worden, met nummers uit allerlei muzikale stromingen. Dus luister lekker mee naar Muzikale Moppies, de gezelligste afsluiting van je weekend, tussen 10 en 11 uur 's avonds.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. I've got 12.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vier hoofdsponsors steunen Aalsmeer Flower Festival. Het Aalsmeer Flower Festival kan dit jaar rekenen op de steun van vier hoofdsponsors. Naast Rabobank Regio Schiphol ondersteunen ook gemeente Aalsmeer, Dutch Flower Group en Multisupplies het evenement. Het festival vindt plaats van 26 tot en met 28 juni en staat dit jaar in het teken van meesterwerken. Bezoekers kunnen kennis maken met bloemkunst, cultuur en de verbinding tussen bloemen en kunst. Ook varen er tijdens het festival pramen door Aalsmeer die zijn versierd volgens het thema. Volgens de organisatie sluit het evenement goed aan bij de geschiedenis van Aalsmeer als centrum van de sierteelt. Het festival laat zowel het verleden als het heden van de bloemensector zien. Het Aalsmeer Flower Festival vindt plaats op meerdere locaties, waaronder de historische tuin Aalsmeer, de Brandewijnsloot en de doopsgezinde kerk. Meer informatie is te vinden op aalsmeerflowerfestival.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: De gast bij Echt Esther, Mary in het Groen en Mercedes Sherrox. Met Mary gaat Esther Sparnay op vrijdag 12 juni praten over acupunctuur. Wat kan acupunctuur bieden en wat voor problemen behandelt Mary? Met Mercedes Sherrox zal Esther het hebben over wat het verliezen van een kind betekent. Mercedes verloor bijna 18 jaar geleden haar dochter Olivia aan een hart- en vaatziekte. Dat was natuurlijk een intens en verdrietig moment. En dit was ook de weg die Mercedes naar het spirituele pad leidde. Heb jij een vraag voor Mary of Mercedes? Mail deze voor 12 juni naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan vrijdag vanaf 6 uur overal ter wereld via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Klassieke vetchips meren af in Aalsmeer. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer vindt van 12 tot en met 14 juni het jaarlijkse treffen van de Vetchip Heritage Fleet plaats. Tijdens het evenement komen ongeveer 30 klassieke vetchips naar de werf. De deelnemende jachten zijn allemaal ouder dan 60 jaar en worden beschouwd als varend erfgoed binnen de Nederlandse jachtbouw. Het bezoek valt samen met het 120-jarig bestaan van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De Vetchip Heritage Fleet werd in 2013 opgericht en telt inmiddels ongeveer 100 leden uit Nederland, Zuid-Europa en de Verenigde Staten. De vereniging zet zich in voor het behoud van klassieke vetchips en het maritieme erfgoed dat daarbij hoort. Vetchip ontstond in 1949 als samenwerking tussen Nederlandse jachtbouwers en groeide uit tot een internationaal bekend merk in de luxe jachtbouw. De vloot is tijdens het evenement te zien op de Westeinderplassen en in het water achter de scheepswerf in Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Ziekenhuis Amsteland organiseert avond over veilig fietsen. Op donderdag 25 juni organiseert Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsteland het interactieve seminar Blijf in Balans. Tijdens deze avond krijg je praktische tips over veilig fietsen, e-bikes en valpreventie. Namens Veilig Verkeer Nederland verzorgt Gert Katz een presentatie over actuele ontwikkelingen op het fietspad. Daarnaast geven specialisten van Ziekenhuis Amsteland een mini-college over fietsletsels en herstel na een val. Het seminar is gratis toegankelijk voor fietsers van alle leeftijden, met speciale aandacht voor 50-plussers en e-bike gebruikers. De inloop is vanaf 7:15 s'avonds en het programma start om 7:30 s'avonds. Aanmelden kan tot 19 juni via het inschrijfformulier of via de website van Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsteland. Vol is vol.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Muzikale Moppies gaat op familiebezoek. Het programma Muzikale Moppies gaat elke week met een thema aan de slag. En Rienes van Itterson en Esther de Bliek draaien dan muziek die binnen dat thema past met bijpassende

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd. Die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweerkanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
5: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Ja, het fluitsignaal heeft geklonken. Voor het WK voetbal. En vanavond voor een nieuwe aflevering van...
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond. Elke week weer. Tussen 8 en 11 uur.
1: Aalsmeer by Night.
0: Hier op Radio Aalsmeer. En we kleuren langzaam maar zeker van het mooie paars. Wat altijd in de logo's van Radio Aalsmeer te zien is. Naar oranje. Want het WK gaat over een uurtje. Tenminste, de eerste wedstrijd gaat vanavond om 9 uur beginnen.
1: Aalsmeer by Night.
0: Inmiddels is de openingsceremonie gaande. In een stadion in Mexico. Dus... En vanwege dat alles vanavond toch wat meer voetbalhits dan je gewend bent te horen.
1: Alles meer bij een night.
0: Dan begonnen we nu al met een plaat van Shakira. Waka waka ee ee. Kwam uit mei van het jaar 2010. Toen zong ze dat samen met Freshly Ground voor het WK in Zuid-Afrika. En dat is nog altijd een van de succesvolste officiële WK-songs aller tijden. En Shakira heeft ook weer een nieuwe WK-song uit, Die Die. Nou, die gaan we het volgende uur dan maar even draaien. En voor de rest, ja, ik zei het al, iets meer voetbalhits dan je gewend bent te horen. We halen ze overal vandaan, uit de verste uithoeken. Zo ook deze van Ricky Martin en La Copa de la Vida. MUZIEK

Olé! En je hoorde het fluitsignaal alweer. Het fluitje komt vast nog wel vaker voorbij vanavond in Aalsmeer bij Night. Want we draaien succesvolle officiële EK en WK-songs. En dit was er wel eentje van Ricky Martin uit 1998. Het WK van toen, La Copa de la Vida, kwam toen tot nummer 8 in de Nederlandse hitparade. En we begonnen dit uur met Shakira samen met Freshly Ground. Waka Waka, This Time for Africa van het WK van 2010. Dat kwam toen tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade. We gaan niet de hele avond voetbalmuziek draaien, nee. We hebben zo dadelijk ook nog een disco duo over een klein half uurtje. Nou, dat heeft helemaal niks met voetballen te maken. En ook de Aalsmeerse popquiz die we zo tussen 8:15 en 9:00 gaan spelen hier op de radio, heeft ook helemaal niks met voetballen te maken. Maar zo hier en daar weven we toch een leuk voetbalplaatje uit het verleden tussen alle andere plaatjes door. En alle items die je gewend bent te horen op de donderdagavond komen ook gewoon voorbij vanavond. Dus. Tot 11 uur vanavond, Aalsmeer bij Night. Nu gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

uit de hitparade van vandaag. Thomas Gray. Het nummer heet Rumors. Lekker dansplaatje. En ik dacht, als je er een beetje stadiongeluiden onder zet, dan is het ook een heel feestelijke plaat voor in het stadion. Thomas Gray is een jonge Frans-Canadese twintiger die in de EDM-wereld zijn passie aan het verkennen is. De DJ en producer uit het Canadese Quebec. Die maakt momenteel snel naam in de elektronische muziekwereld. Met deze energieke beats en festivalwaardige tracks. Hij opereert in een breed scala aan genres. Van pop en house tot funk. Maar ook orkestraal en rock. En komt overal vandaan. Hij brak internationaal door met remixen en steun van grote namen als Martin Garrix, Afrojack en Nicky Romero. En hij speelde al op diverse grote podia. En dit was zijn meest recente single, Rumors. Het gaat over vastzitten in een soort herhaling. Steeds opnieuw tegen diezelfde gevoelens of situaties aanlopen. Alsof je in een cirkel draait. Nou ja, zoals we in het refrein zingen, I guess it's all true. Uit de hitparade van vandaag, Thomas Gray. En je hoorde Rumors. Aansmeer benijd tot 11 uur vanavond. Maar ook het laatste uurtje van deze donderdag is hier op Radio Aalsmeer nog lekkere muziek te draaien en te horen. Dat doen we onder de noemer Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Je hoort dan de beste easy listening, soft soul, rock ballads, jazzy classics. Uitstapjes naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. Het zit er allemaal in. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90, de jaren 0, 10 en 20, komt allemaal voorbij vanavond ook weer. Straks dus tussen 11 en 12, hier op Radio Aalsmeer. Aalsmeer.

Pitbull. Samen met Jennifer Lopez. En Claudia Leite deed ook mee. Het nummer heet We Are One. Olé, olá. Het was de officiële WK-song van het jaar 2014. Met een grote hit in dat jaar. Kwam tot nummer 10 in de Nederlandse hitparade. Ja, vanavond gaat het dus gebeuren. Momenteel de openingsceremonie van het WK voetbal. Het grootste WK uit de geschiedenis. Mexico en Zuid-Afrika. Die trappen vanavond om 9 uur af in Mexico stad. Duel in groep A is de eerste van 104 wedstrijden tijdens dit WK 2026. En dat duurt nog tot 19 juli. Het tweede duel, wordt de komende nacht afgewerkt. Zuid-Korea tegen Tsjechië. Maar ja, dan moet je of voor wakker blijven, of je moet de wekker zetten. Want het is vannacht om 4 uur Nederlandse tijd. Het duel tussen deze twee komt ook uit groep A. En wordt ook in Mexico afgewerkt, zo gezegd. In Guadalajara. Het is overigens een van de weinige keren dat er twee duels worden gespeeld in de Nederlandse avond, -nacht. Ja, vanaf 13 juni regent het werkelijk wedstrijden op het WK. Waarin 72 groepswedstrijden op het programma staan. En zondag komt Nederland voor het eerst in actie. 'S Avonds om 10 uur is de aftrap. En dan spelen de jongens tegen Japan. Benieuwd wat dat gaat worden. Momenteel zie je overal alweer reclameuitingen van uitgaansgelegenheden, kroegen, waar alles op groot scherm te zien zal zijn. Er is vast wel een plekje voor jou ook hier of daar, wat je leuk vindt om te kunnen kijken. Ja, vanavond dus de eerste wedstrijd. Straks om 9 uur de aftrap. Twee landen staan tegenover elkaar. Zuid-Afrika moet vanavond spelen tegen... Let's

0: for you. Ja, This Once Is For You. Je hoorde David Guetta samen met Zara Larsson. Het was niet zozeer een WK-anthem, maar een EK. Komt uit 2016. De officiële song. Werd ook een grote hit. Kwam tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. David Guetta dus en Zara Larsson en This One's For You. En daarvoor hoorde je al een oudje van de Les Humphrey Singers. En het nummer Mexico uit de jaren 70. En dat natuurlijk omdat ze zo dadelijk straks om 9 uur de aftrap is van de allereerste wedstrijd, WK-wedstrijd van het seizoen 2026. De wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika.
1: De Nederlandse top 10.
0: We gaan even een kijkje nemen bij het programma wat aanstaande zondag uitgezonden wordt hier op Radio Aalsmeer. En dat is de Nederlandse top 10. Dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is dus op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. En elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag dus weer nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer Benight elke week even vooruit naar de uitzending van zondag. En deze week doen we dat met, ja, hoe kan het ook bijna anders? Noano. De rappende vleugelspeler, voetballer Noah Lang, oftewel Noano. Hij heeft een hit gemaakt samen met de rapper Lil Kleine. En we kiezen Noano, omdat hij natuurlijk ook opgesteld staat in het Nederlands elftal. Aanstaande zondag moet hij aan de bak. Maar op muzikaal gebied scoort hij ook. Hun nieuwe track heet Ewa Safé. En de bijbehorende videoclip is deels geschoten in het stadion van Galatasaray in Istanbul. Waar Noano te zien is in het shirt van Galatasaray. In de tekst van het nummer verklaart Noah Lang dat hij onderweg is naar miljoenen en dat hij absoluut niet dom is. En met deze samenwerking bundelen ze hun krachten. Noano bouwt na eerdere hits verder aan zijn rapcarrière. En Lil Kleine die bouwt gestaag verder aan zijn tot nu toe succesvolle jaar. En Ewa Safé was afgelopen zondag de enige nieuw binnenkomer in de Nederlandse top 10. Noano en Lil Kleine stonden eerste weeks op nummer 8. De vraag is natuurlijk, waar staan ze volgende week?

Ja, voetballers, rappers, zangers. Zit allemaal in deze plaat van Noah Noh. Aanstaande zondag staat hij op het veld voor de eerste wedstrijd Nederland-Japan. En hij staat ook op het veld van de Nederlandse top 10. Afgelopen zondag kwamen Noah Noh en Little Kleine met dit nummer Ewa Safé. Nieuw binnen op nummer 8. Ze zullen toch nog wel een paar plekjes stijgen. Wel nu, je hoort het allemaal in een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier in Aalsmeer bij Night. Zo dadelijk het disco duo. Gaan we even dansen op twee plaatjes uit de jaren 70 en of jaren 80. Maar ik vind het wel leuk om nog een beetje voetbalplaatjes te draaien. Voetbalhits. Of hits die, waarvan je zegt, nou, die geven de sfeer aardig weer. Even gewoon het stadion in. Met een paar van die drummetjes. Van die trommelaars. Om de sfeer te verhogen. En luidkeels mee te zingen. Met welk nummer dan ook. Dit is een goed voorbeeld. Dit is I Save the Day.

Hupsakee. Natuurlijk Roberto Giacchetti in de Scooters. Die heeft het origineel. Oh, wacht even. Hupsakee. Ja, sorry. Het moest even het stadion uit. En weer in. Je hoorde in dit geval Move It. Een beetje stadionversie als het ware van I Save the Day. Lekker omdat daar van die trommeltjes in zitten. Zie je wel vaker in het stadion. Sfeerverhogend, zo gezegd. Dan nu, we hebben nog zo'n plaatje voordat we straks de dansvloer opgaan voor het disco duo. Nu het Safri duo. Dus weer een ander duo. Dit is Samba Adagio.

Je kent ze natuurlijk met van Play the Life, de Bongo Song. Grote nummer 1 hit. En dit was een van de opvolgers. Ook een lekker trommelnummertje. Door de Safri Duo en Samba Adagio. Lekker voor in het stadion, zoals het heet. Ja, Safri Duo aan de ene kant. En het Disco Duo aan de andere kant. Twee plaatjes uit de jaren 70. Waar we enorm op gedanst hebben. Ja, en dan zeg ik altijd en of jaren 80 kan natuurlijk ook. In dit geval twee plaatjes uit de jaren 80. Uit 1981 zelfs, zie ik nu. Gewoon twee plaatjes uit hetzelfde jaar. Nou, ik vind het allemaal prima. Laten we een dansje gaan wagen. Dansschoentjes aan. Het is tijd voor het Disco Duo deel 1.

In een disco duo nemen we af en toe gewoon de tijd om lekker lang op die dansvloer te blijven staan. En dan draaien we gewoon eens een lange uitvoering. Een 12 inch noemde je dat vroeger. Dat was formaat LP, vinyl. Alleen op een LP, op zo'n album, zonder meerdere nummers. En op een 12 inch, vaak maar één. Ja, aan twee kanten dan. Nog een extra bonus track misschien, maar... En dat was in dit geval ook het geval met het nummer van Vogue. Het nummer Dancing the Night Away. Kwam uit oktober 1981. Kwam tot nummer 22 in de Nederlandse hitparade. En we begonnen dit disco duo, uiteraard met disco duo deel 1. Met een plaat van Carol Jenny. Hit and Run Lover. Ook uit 1981. Uit juni van dat jaar kwam het tot nummer 16 in de Nederlandse hitparade. Verschenen op het Ramshorn label. Kwam altijd goede dansplaten vandaan. Maar dit disco duo, ja, dat hebben we niet zomaar samengesteld. Vorige week hebben we al aandacht besteed aan het...

0: overlijden van de Canadese zangeres en songwriter Denise LePage. Samen met Dennis LePage vormden ze begin jaren 80 het groepje Lime, dat vooral in Nederland grote successen behaalde. Hun bekendste hit was Your Love uit 1981. Kwam tot nummer 11 in de Nederlandse hitparade. Daar begonnen we vorige week om even over 8 uur aansmeer bij Night May. En vorige week in het disco duo draaiden we onder andere Babe, We're Gonna Love Tonight en Unexpected Lover. Het was een disco duo, alle twee van Lime. Denise schreef deze nummers samen met Dennis en stond daarmee aan de basis van het typische Lime geluid. En nog voor Lime internationaal doorbrak schreven Denise en Dennis ook mee aan Dancing the Night Away van Vogue, die je zojuist hoorde. Goed voor een hitnotering in Nederland dus, maar ook een nummer 1 notering in de Amerikaanse dance chart. En Dennis die werkte daarnaast nog mee aan Hit and Run Lover van Carol Jenny, wat je hoorde als disco duo deel 1. Dat is eveneens een grote clubklassieker uit die periode. Helaas dus beide nu overleden. Denise LePage na een beroerte een paar weken terug. Dennis LePage die overleed al in 2023 aan kanker. Dus. Ja, tot zover het disco duo. We kunnen de dansschoentjes wel weer heel even uitdoen. Want we gaan zo dadelijk, pas over een uurtje of twee, weer de dansvloer op met de Tandenpoets dansplaat. Ik kan je ook alvast even melden dat we deze week de Aalsmeerse popquiz voor een weekje overslaan. We zitten vanavond propvol met allerlei items en muziek. Ja, ook muziek. Omdat vandaag het WK-voetbaltoernooi is begonnen, hebben we vanavond in Aalsmeer bij Night heel veel voetbalplaatjes. Niet om te sparen en om in te plakken, nee, om te draaien. Thema's, WK-thema's, EK-thema's. Weet je deze nog? Martin Garrix samen met Bono in The Edge.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks.

0: Stay tuned. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.

0: Dario G en Carnaval de Paris. Grote hit uit juni 1998 kwam tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond, van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond, elke donderdagavond tussen 8 en 11. Hier op Radio Aalsmeer, waar het fluitsignaal heeft geklonken.
1: Aalsmeer by Night.
0: Eigenlijk een uur geleden al, toen Aalsmeer by Night begon, maar zojuist ook in Mexico. De start van het WK. Mexico tegen Zuid-Afrika is de eerste wedstrijd die zojuist van start is gegaan. De eerste wedstrijd.
1: Aalsmeer by Night.
0: En vanavond, ter gelegenheid van het WK, hebben we vanavond wat meer voetbalhits. Zo ook deze Carnaval de Paris van Dario G. Nou, het was eigenlijk nooit een officiële WK-song, maar ja, toch.
1: Aalsmeer by Night.
0: Die song is wel uitgebracht naar aanleiding van het WK in Frankrijk, maar de officiële song van het jaar was La Copa de la Vida van Ricky Martin. Nou, die hebben we toevallig in het vorige uur al gedraaid.

Nou, come on. Like Jamai wel. Nee, dit was Nelly Furtado. Forza. Was de officiële song van het EK van het jaar 2004. Werd ook een enorme knaller van een hit. Kwam tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. Vanavond in Aalsmeer Benijd succesvolle officiële EK en WK songs. We eindigden het vorige uur met We Are The People van Martin Garrix. Samen met Bono en The Edge. Dat was de officiële song van het EK van 2020. Kwam bijna op nummer 1 terecht, bleef steken op nummer 2. En zo vlechten we zo hier en daar een leuk voetbalplaatje door de gewone playlist heen. We begonnen dit uur met Carnaval de Paris van Dario G. Sorry. Nooit een officiële WK-song. Dat was dus Ricky Martin. Dat nummer was niet zo'n grote hit als Carnaval de Paris, maar ja, hij is toch wel eigenlijk een beetje uitgegroeid tot een voetbalknaller. Dus later in dit programma nog meer EK en WK voetbalhits uit heden en verleden. Straks ook nog de muziekgeschiedenis. Wie weet gaan we nog oud en nieuw vieren, compleet met vuurwerk. Dus de vaste items die je gewend bent te horen, hoor je ook vanavond. En nu een kijkje in de hitparade van vandaag.

let's go. Uit de hitparade van vandaag. Shakira, Shakira. Samen met Burna Boy. Het nummer heet Die Die. Ja, vandaag is dus het WK voetbal gestart. De eerste wedstrijd wordt momenteel gespeeld. De openingsceremonie is eerder op deze avond geweest. Het evenement wordt deze keer niet in één land georganiseerd, maar verspreid over maar liefst 3 verschillende landen. In de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En de finale is op zondag 19 juli. Er staan in totaal maar liefst 104 wedstrijden op het programma. De eerste pot van Oranje is aanstaande zondag 14 juni. Dan treft het Nederlands elftal Japan. En je hoorde zojuist het officiële WK-anthem van Shakira. Voor de Colombiaanse zangeres is dat niet de eerste keer, want voor het WK van 2010 maakten ze destijds Waka Waka met Freshly Ground. Die hoorde je aan het begin van het eerste uur Aalsmeer benijd om even over 8 uur. En die hit die stond 16 weken in de Nederlandse top 40 en kwam tot nummer 6. En dit Die Die is een nummer waarop je ook Burna Boy hoort. Het staat momenteel in de hitparade. Afgelopen vrijdag steeg het als een raket. Van 24 naar nummer 11. Aalsmeer benijd vanwege het WK. Vanavond wat extra voetbalhits, EK-hits, WK-hits. Zogenaamde platen die officiële anthems zijn geweest. Maar ook wat zijdelingse nummers hoor je vanavond voorbij komen. Maar dat niet alleen. Vaste onderdelen hoor je ook gewoon. Zo dadelijk tijd voor de Top 40 Classic. En een vooruitblik naar het programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. We hebben ook de muziekgeschiedenis. En we vieren waarschijnlijk wel oud en nieuw over een half uurtje. Dan leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Maar misschien schrappen we zo hier en daar ook wel een item. 25 minuten geleden hebben we ook de Aalsmeerse popquiz voor een keertje geskipt. Nou ja, nou is dat niet zo erg. Want volgende week gewoon weer een aflevering. En we kijken vanaf deze week ook zo af en toe eens naar welke artiesten er komen optreden in de Aalsmeerse feestweek. Die is weer de eerste volle week, zogezegd, in september. Begint zondag 6 september. En eindigt op zaterdag 12 september. Dus een van de optredende artiesten op vrijdag is Bilal Wahib.

Bilal Wahib. En nummer Tiger, Tiger, Tiger. En afgelopen week kregen we al een beetje een sneak preview op de socials van Feestweek Aalsmeer. En er werd een van de eerste optredende artiesten bekendgemaakt. En dat is dus Bilal Wahib. Hij staat vrijdag 11 september tijdens de Aalsmeerse Feestweek op het podium. En zo langzamerhand worden dan druppelsgewijs, zo gezegd, meer artiesten bekendgemaakt die tijdens de Aalsmeerse Feestweek op het Praamplein op komen treden. En we zullen daar hier in Aalsmeer, benijd Radio Aalsmeer, natuurlijk ook wel wat verslag van doen, zo gezegd. Dan draaien we af en toe eens even een plaatje van een optredende artiest. Dit was Tiger van Bilal Wahib. Het juli van het jaar 2020 was een aardige grote hit. Kwam toen tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade.

0: Medusa. Ja, dat was de titel. Het nummer heette Fire. Ze maakten dat samen met One Republic en Leonie. Het was de officiële song van het EK van 2024. Nog niet zo heel lang geleden dus. 2 jaar terug. Kwam tot nummer 16 in de Nederlandse hitparade. Later nog een aantal EK en WK liedjes hier in Aalsmeer benijd. Nu gaan we even kijken naar een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer vanaf 3 uur. Frank Bunnik zit morgenmiddag weer op deze stoel achter de Radio Aalsmeer microfoon voor een nieuwe editie van de Top 40 Classic. Elke week presteert Frank het om een vrijwel willekeurige lijst uit het archief te trekken. Hij kan putten uit 60 jaar Top 40 geschiedenis en dan pakt hij een bepaalde datum en dan zoekt hij alle 40 plaatjes in de juiste volgorde. En die laat hij dan morgen vanaf 3 uur aan je horen. Morgenmiddag pakt hij de lijst van 22 september van het jaar 2007. En één van die 40 plaatjes, die laten we dan altijd op donderdagavond al een beetje aan je horen. Als sneak preview zogezegd, maar ook als...
1: Radio Aalsmeer.

Je hoorde Jeroen van der Boom. En jij bent zo uit de top 40 van 22 september 2007. Een van de 40 plaatjes die je morgen kunt horen. Tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Bij Frank Bunnik en de top 40 Classic. Nou weet ik toevallig. Hij begint even over 3. Uiteraard helemaal onderaan de lijst bij nummer 40. En ik kan je vertellen, dat is een plaat van Ida Kaur. En Let Me Think About It. Lekker dansplaatje. Stond toen al 15 weken in de lijst, maar op weg naar de uitgang zo gezegd. Ja, allemaal lekkere muziek joh. Allemaal uit het jaar 2007. John Legend komt voorbij. De Nederlandse bodem natuurlijk ook muziek. Onder andere van Tiësto en Ferry Korsten. Een paar lekkere dansplaatjes. En Peter Gelderblom. Nummer Waiting For You zit er ook tussen. Hoorde eerder dit uur al muziek van Nelly Furtado. Nummer Forza. Dan nu morgen ook muziek van Nelly Furtado in de Top 40 Classic. David Guetta was toen ook al heel actief. Zijn muziek komt ook voorbij. Nelly Furtado trouwens 2 keer in de lijst morgen. Dus. De Nederlandse bodem, muziek van Bluff. En André Hazes in duet met Gerard Joling. Ken je dat nummer nog? Nou ja, verder de rest. James Blunt, Nick en Simon, Yves LaRocque, Sean Kingston, Guus Meeuwis komt voorbij, Rihanna, Walter Cruz zelfs, jawel. En dus ook Jeroen van der Boom met Jij Bent Zo. Morgenmiddag dus. Tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Frank Bunnik met een nieuwe aflevering van de Top 40 Classic.

Deze was niet helemaal blijven plakken, tenminste in mijn geheugen. Nicky Jam samen met Will Smith en Era Istrefi. Nou, die laatste had ik al helemaal niet meer van gehoord. Will Smith die komt me dan nog wel bekend voor natuurlijk, evenals Nicky Jam. En zij maakte in het jaar 2018, 8 jaar geleden, de officiële song voor het WK. Maar het werd dan ook weer niet zo'n heel grote hit. Kwam tot nummer 25 in de Nederlandse hitparade. Dus misschien ook niet zo gek dat het weggeëpt is uit het collectief geheugen, zogezegd. Die hit daarvoor, die hebben we wel nog allemaal in het geheugen staan, zogezegd. Dat was Knaan. Beetje gekke uitspraak, maar... Het nummer heette Waving Flag en was daarmee ook een grote voetbalhit, zo gezegd. Niet eens zozeer een grote hit op het voetbalveld in de stadions, maar nou ja, goed, toch een leuke hitparadeplaat en alles met voetbal te maken. Het is nu tijd voor de muziekgeschiedenis. We schieten de bal even buiten de lijnen, zo gezegd. We doen even een wissel. Het is tijd voor de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er allemaal op deze 11e juni in de muziekindustrie? Wel nu voor het eerste item gaan we terug naar 11 juni 2025. Vandaag precies 1 jaar geleden. Op die datum overleed muzikant, zinger, songwriter en producer Brian Wilson. Hij werd op 20 juni 1942 geboren als de oudste van 3 zonen van Murray Wilson. Dat was een weinig succesvolle singer-songwriter. Hij moedigt zijn zonen wel aan een muzikale carrière te beginnen. Wat in 1961 resulteert in de oprichting van The Beach Boys. In deze groep waarin zijn broers Dennis en Carl, hun neef Mike Love en hun gezamenlijke vriend Al Jardine zitten, is Brian naast songwriter en producer ook zanger, bassist en toetsenist. De groep kent in de begintijd veel succes met toch vrij eenvoudige liedjes over met name surfen en auto's. Succesvolle singles uit die tijd zijn onder meer Surfing Safari, Surfing USA, Fun, Fun, Fun, and I Get Around.

The Beach Boys en I Get Around. Een van de klassiekers. God Only Knows is natuurlijk ook een grote hit. Waar Brian Wilson aan meegewerkt heeft als muzikant en singer-songwriter. Maar helaas overleed Brian vandaag precies 1 jaar geleden. En van 11 juni 2025 gaan we nu naar 11 juni 2022. Het is vandaag de trouwdag van zangeres Anouk. Ze is inmiddels 4 jaar getrouwd met Dominique Schemmekes. Anouk gaf op 11 juni 2022 haar jawoord op een bijzondere manier. Zij deed dit op het podium van het Malieveld in Den Haag. In het bijzijn van zo'n 40.000 bezoekers die naar haar concert kwamen kijken. En het stel had hiervoor toestemming gekregen van de gemeente Den Haag. Het evenemententerrein werd daarvoor aangewezen als plek waar een huwelijksvoltrekking plaats mag vinden. En ruim een uur na het optreden verlaat Anouk dan het podium. Waarna Dominique en de kinderen van Anouk het podium opkomen. En de zangeres keerde kort daarna terug in een witte jurk met sluier. En na het jawoord zong Anouk nog enkele nummers. Het is voor Anouk haar derde huwelijk. In de jaren 90 was zij kort getrouwd met haar toenmalige manager Edwin Jansen. Later bij het grote publiek bekend als jurylid van talentenjacht Idols. En in 2004 trouwde zij voor de tweede keer met muzikant Raymond Stottijn. Van wie ze dan weer 4 jaar later scheiden. Maar op 11 juni 2022 trouwden ze dus met Dominique Schemmekes.

0: Anouk. Het is haar trouwdag vandaag. Je hoorde dit nummer Dominique. Voor 11 juni was Dominique Schemmekes nog haar verloofde. Maar vandaag, precies 4 jaar geleden, trad zij in het huwelijk op het Malieveld in Den Haag. Vandaag dus precies 4 jaar geleden. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Het is tijd voor vuurwerk. Want het is tijd voor...
1: En nieuw.
0: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En voor de oude plaat gaan we nu terug naar het jaar 2022. Nog niet zo heel lang geleden. Toen bracht Noah Kahan een album uit. Getiteld Stick Season. En van het album komt ook het gelijknamige singeltje. Kahan die schreef eerst een couplet van het nummer. En plaatste dat toen op TikTok. Het werd al snel een succes. Wat hem ertoe aanzette het nummer verder af te schrijven. Hij maakte zich eigenlijk ook wel zorgen of het zou aanslaan. Maar de reacties op het voltooide nummer waren unaniem positief. De titel, Stick Season, verwijst naar een term voor de herfst in New England. De periode na Halloween, voordat de winterse sneeuw begint. Die Kahan een tijd van overgang en super deprimerend noemde. Omdat het gewoon betekent dat de winter eraan komt. En dat zorgt voor veel angst. En niemand vindt dat echt leuk. Al dus Noah Kahan. Even terug naar 2022.

Noah Kahn hoorde je. En Stick Season. Grote hit. In 2022 bereikte nummer 1 positie in verschillende landen. Waaronder Australië, België, Ierland, Verenigd Koninkrijk. En ook in Nederland kwam het op nummer 1 terecht. Dat was de oude plaat in Oud en Nieuw. Aansluitend de nieuwe. En ik wil je even kennis laten maken met Stella Lefty. Een Amerikaanse singer-songwriter. Geboren in Illinois. Gevestigd in L.A. En zij heeft Miley Cyrus, Taylor Swift en Justin Bieber als haar inspiratiebronnen genoemd. Stella gaat voor pure songs met een rauw randje. Liefdesliedjes met een emotionele lading. Momenteel, of eigenlijk eerder, ging haar country pop track Boston viraal. En momenteel staat ze in de hitparade. En gaat ze nog steeds viraal op socials en gaat helemaal door het dak. Een nieuwe nummer heet Boston. En als je goed luistert, bevat het gewoon onderdelen van Stick Season, de wereldhit van Noah Kahn. Dus nu als nieuw in Oud en Nieuw, Stella Lefty. Dit is Boston.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by night. Met Meindert van

0: There Can Be Only One. En je hoorde in dit geval E-Type met Champion 2000.
1: Alles meer bij een night.
0: Ja, niet natuurlijk championen, maar kampioenen. Zonder H. Die andere kan je eten. Dit waren de kampioenen van 2000. De officiële EK-song van dat jaar 2000.
1: Alles meer bij een night.
0: Met een grote hit. Kwam tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. EK-song dus alweer van 26 jaar terug. Goedenavond, van harte welkom bij Aalsmeer bij Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond hier bij Radio Aalsmeer. Elke donderdagavond, we zijn om 8 uur begonnen. En we gaan nog tot zo 11 uur door.
1: Aalsmeer bij Night.
0: Straks ook in het laatste uur van deze donderdag nog leuke muziek. Tussen 11 en 12 is het tijd voor Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Maar ja, vandaag is het WK begonnen. WK voetbal. Groot toernooi.
1: Alles meer bij een night.
0: En we hebben daarom gedacht van, nou, weet je wat? We doen vanavond op de dag van dat het toernooi begint wat meer voetballiedjes in de show. Zoals deze van Enrique Iglesias. Hoe heet dit nummer ook weer? Oh ja, natuurlijk. Can You Hear Me?

Enrique, Enrique. Door de Enrique Iglesias. Zoon van natuurlijk, Julio. En het was Can You Hear Me? Een van de grootste voetbalplaten. Deze kwam uit het EK van 2008. Kwam tot nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Dit nummer heette Can You Hear Me? En daarvoor openen we de derde uur van Aalsmeer Benijd met Campione uit het EK van 2000. Van E-Type in juni van het jaar 2000 kwam het tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Aalsmeer Benijd, zo dadelijk hebben we de platen zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Elke week is Bart hier met een mooi verhaal over een mooie plaat. En deze week heeft het niets met voetbal te maken. Ik vertel het er alvast maar even bij. Zo dadelijk hoor je er meer van. Voor de rest, de tandpoetsdansplaat komt nog voorbij. En de verjaardagskalender. We gaan nog even kijken welke muzikanten, zangers en zangeressen er vandaag jarig zijn op deze 11e juni. Maar nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: Ruben Hillen en 20 Seconds. Een dikke maand geleden werd Ruben Hillen de winnaar van het nieuwste seizoen van The Voice of Holland. En na een stop van meerdere jaren door alle ophef over grensoverschrijdend gedrag, keerde de talentenjacht van RTL 4 dit voorjaar weer terug op de televisie. En met de hulp van coaches Ilse de Lange, Dinan Woesthof, Willy Wartaal en Suzanne Vreek probeerden de kandidaten de finale te halen. En daarin versloeg Ruben op vrijdag 8 mei zijn concurrenten. De 26-jarige zanger uit Twente. Die zat in het team van Suzanne Vreek. En daardoor kreeg hij niet alleen een platencontract, maar ook meteen een plek in het voorprogramma bij de concerten van het stel. Afgelopen maand in Gelredome in Arnhem. En dit 20 Seconds is de single die Ruben meteen na The Voice uitbracht. En met succes, want hij staat al weer een aantal weken in de Nederlandse top 40. De hitparade van vandaag. Ruben Hillen dus, winnaar van The Voice of Holland dit seizoen. En zijn nieuwe single 20 Seconds. Aalsmeer bij Night met nu. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. Met Bart van Leeuwen. Bart is hier elke week. Week in, week uit. Met een mooi verhaal. Over een mooie plaat. Het is alleen wel zo. Wij vertellen niet van tevoren over welke plaat het gaat. Kan je wel zeggen, het heeft niets met voetbal te maken. Maar over welke plaat gaat het dan?
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik kan me haar nog zo voor de geest halen. Het kleine zusje van een kennis van me. Ze was 9 jaar oud. Een prachtige kleine meid met de mooiste ogen van de hele wereld. En toen verloren we elkaar uit het oog. Ik moest zo nodig de wijde wereld in. Ik werd inmiddels volwassen en wilde erop uittrekken en alle uithoeken van de aarde ontdekken. En aan het meisje met de mooie ogen waar ik mee opgroeide, dacht ik niet zo vaak meer. Sterker nog, ik vergat zelfs haar naam. Totdat ik haar plotseling tegenkwam, in discotheek Studio 54 in New York. Daar stond ze voor me, met die ogen van haar. Vooral die ogen, die zijn nog net zo prachtig als toen. Niet eens omdat ze zo'n mooie kleur hebben of zo groot zijn. Nee, het is meer die blik van vertrouwen en vastberadenheid die ze uitstralen. Ineens was het weer net als vroeger. Ze is inmiddels 25. En ze heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad, vertelde ze. Maar ondanks alles is ze nog steeds dat mooie meisje van vroeger. En ik weet het weer. Ik kan wel 1000 jaar oud worden als ik kijk naar die ogen van haar. Die schitterende ogen. Ineens ben ik niet bang meer. Het is alsof alle zorgen van me afvallen. Alsof ik naar een andere plek zweef in een andere tijd. Als ik in haar ogen kijk, is het alsof ze me meenemen naar een plaats waar ik eindelijk rust zal vinden.

Mooi. Ik blijf mooi plaatsvinden. Deze van de Sandy Coast. Ze kwamen uit Voorburg. Waar ja, eind jaren 60, begin jaren 70 populair. Bekende hits. True Love, That's a Wonder uit 1971. En dit was The Eyes of Jenny. 10 jaar later, 1981, februari van dat jaar, kwam het tot nummer 11 in de Nederlandse hitparade. Liedzanger was Hans Vermeulen van de Sandy Coast. En stond op het album Terreno uit 1981. En Hans Vermeulen heeft ook het nummer geschreven, zogezegd. En het was de plaat die hoorde bij het verhaal. Gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. Volgende week weer een nieuwe. Zo tussen 10:15 en 10:30 hebben we de afspraak weer staan. Bart, dankjewel. En tot de volgende week donderdag voor een nieuwe aflevering van De Plaat en Zijn Verhaal.

Boom. Ja, onmiskenbaar het geluid. Het stemgeluid van Anastasia. One Day in Your Life. Left Outside Alone. Allemaal grote hits. Maar toen waagden ze zich aan de officiële song van het WK van het jaar 2002. Nou, dat werd niet een heel grote hit. Kwam niet hoger dan nummer 40 in de top 40. Dus ja, dan kan je niet echt spreken van een grote hit. Maar het was wel het thema van het WK van 2002. Je hoorde Anastasia en het nummer heette Boom. Ja, vanavond wat extra voetbalnummers, EK-thema's, WK-anthems. Het komt allemaal voorbij vanavond. Omdat vandaag de grootste WK uit de geschiedenis van het voetbal is begonnen. Mexico, Zuid-Afrika is momenteel bezig. Het is om 9 uur begonnen. En vannacht om 4 uur is er ook nog een wedstrijd. Dat is Zuid-Korea tegen Tsjechië. En Nederland die komt aanstaande zondag aan de bal. Dat is tegen Japan. Dus eens even kijken hoor. Hoe zit het daar?

0: je voetbal, als je zingt, heb je het wel vergeten.
1: Ja, nou, we gaan het zien. Door de André van Duin samen met het Nederlands elftal van toen. Dan hebben we het wel over de jaren 80. Nederland die heeft de bal. Was ja, eigenlijk een carnavalsnummer natuurlijk. Werd in januari van het jaar 1980 uitgebracht. Met wel een knijter van een hit. Iedereen zong het mee in de Polonaise. Kwam tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. En daarmee een van de vele Nederlandstalige voetbalplaten. Straks, of eigenlijk nu in het laatste half uur van Aalsmeer Benijd, kunnen we er nog wel een paar tussen plakken zo dadelijk. Eerst gaan we eens even de dansvloer op, want het is tijd voor...
2: De Tandenpoets Dansplaat.
1: Ja, Tandenpoets Dansplaat. Altijd nog even een dansmoment zo ja, tussen 10:30, 10:55, 10:30. Het is maar net wanneer we de voetjes klaar hebben om de dansschoentjes weer aan te doen. En dan gaan we altijd even kijken wat er momenteel populair is op de dansvloer in de clubs en discotheken. Een uurtje geleden hadden we Disco Duo. Dan gaan we altijd ver terug in de tijd. Met twee platen uit de jaren 70 en of jaren 80. Maar nu dus even hedendaagse dansmuziek. En dat doen we vanavond met een plaat van Frankie Rizzardo. Afgelopen jaar was DJ Frank Ketelaar, beter bekend als Frankie Rizzardo, een van de meest geboekte Nederlandse artiesten in het buitenland. Wij hebben in Aalsmeer Benijd nog niet eerder eigenlijk kennis gemaakt met de inmiddels 37-jarige DJ. In de nazomer van 2012 had hij een grote hit in de Dance Charts met het nummer Blackout. En nu is er een nieuw nummer getiteld Shinjuku. Hoe? Shinjuku. De DJ staat volgens kenners bekend om zijn gevarieerde muziekstijl, die diep geïnspireerd is door house en techno. In januari presenteerde hij nog zijn More to Life show in de Ziggo Dome in Amsterdam. En nu wordt het eens tijd dat wij Frankie Rizzardo aan je laten horen. Zijn Shinjuku, dat is een hippe wijk in Tokio. Maar ook de titel van zijn dance track, die van Frankie Rizzardo. Shinjuku is de tandpoetsdansplaat van deze week.
3: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
4: Get on down, get on down.

Hupsakee, lekker op het trommeltje en lekker in het stadion. Lekker mee drummen, zo gezegd. Je hoort de Drum Boys en de Ritmo de Calore. Het ritme van de kleuren. En daarvoor hoorde je nog Guus Meeuwis. Ik wil dat ons land juicht. Uit juni van het jaar 2006. Met ook een grote hit. Kwam tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Momenteel Mexico, Zuid-Afrika. Het laatste fluitsignaal zal zo dadelijk klinken. Tot die tijd, Morricante. Dit is Yeke Yeke.

0: met het slot van Wouters. Maar dan komt hij te vallen bij Gullit rechts. Gullit heeft Bartel van Bartel moet scoren. Ja!
1: Ja! Ja, de Bartel weer. Hoe is het mogelijk? Wat een merkwaardige goal. Zo'n 13 van lang in de lucht. En hij is weer van de hoekschop van Erwin Koeman.
0: Aan de rechterkant van het veld.

gebied. Gaat van Gullit aanspelen. Gullit in het standgebied. Weer tussen twee man in. Moet even terug naar de rechterkant. Goed voor Wouters. Weggekomen. Opgevangen Koemer. Koemer met de knal. En kiep met een hoofd. Kiep. Ja!

0: Ja hoor, doet hij inderdaad. Knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten. Van Basten, schiet.
1: Ja!

0: finale. Wat hadden we het benauwd. Maar dankzij de oranje ploeg won Nederland het goud.
1: Van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dan is Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staat. Kan die bal komen? Gullit komt ie. Arnold Buren met meteen de voorzet richting Van Basten. Kan die erbij komen, de rechterkant? Van Basten meteen met de schot. Ja! Maakt. En terecht, het is zijn afzetwedstrijd geworden voor Oranje na 23 in het land.

Nam je weer even terug naar 1988. Toen Holland, Nederland, Europees kampioen werd. En je hoorde allerlei fragmenten uit de originele verslaggeving. Onder andere Jack van Gelder hoorde je in de verslaggeving. En die werd helemaal, die ging helemaal door het plafond heen, zo gezegd. In zijn enthousiasme dus. Nou, de eerste wedstrijd van het WK 2026 Mexico-Zuid-Afrika. Ja, we zitten in de blessuretijd, zo gezegd. We zitten momenteel in de 91ste minuut. Er worden 7 minuten bijgetrokken, maar het staat inmiddels 2-0 voor Mexico. Dus ik mag eigenlijk wel aannemen dat in die laatste 7 minuten het oordeel wel geveld is, zo gezegd. Mexico winst op de eerste wedstrijd van het WK. Mexico?

0: Olé! Mexico, Zuid-Afrika. Met nu nog minder dan 2,5 minuten te spelen. Staat Mexico voor met 2-0. De eerste wedstrijd van dit WK. En je hoorde Gerard Joling met zijn 2024 uitvoering van Mexico. En daarmee zijn we eigenlijk wel aan het einde gekomen van Aalsmeer Benijd. De verjaardagskalender. Nou, gelukkig zijn er niet zo heel veel mensen jarig vandaag. Peter Blanker, die we nog kennen van Het is moeilijk bescheiden te blijven. Is vandaag 87 jaar geworden inmiddels. Peter, van harte gefeliciteerd. We feliciteerden ook nog even Barry Stevens. Choreograaf. Vooral doorgaan. Hij is 82 jaar geworden. Van harte Barry. En een andere Barry, eigenlijk gewoon Buddy, is vriend en collega Barry Paf, DJ bij 100% NL. Hij is vandaag 47 jaar geworden. Allen van harte gefeliciteerd. En tot zover. Ja, we moeten echt afsluiten. Het is gedaan. Ja, het volgende programma staat alweer te trappelen. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Mooi. Nou, tot zover. Ja, we moeten echt afsluiten. Het eindsignaal klinkt van deze editie van Aalsmeer by Night. We hadden een speciale WK-voetbal-editie. Met EK-thema's, WK-anthems en dergelijke. Een beetje voetbal-gerelateerde muziek vanavond. Buiten alle vaste onderdelen om. Dus. Over een week zijn we er weer. Volgende week donderdag. Weer vanaf 8 uur. Dan hebben we een reguliere uitzending, laten we het zomaar noemen. Dus. Maar zet nu je radio niet uit, want straks na het nieuws van 11 uur hebben we nog Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht.
1: Tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Aalsmeer Easy.
4: Met Meindert van der Zwaard.
5: Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Met hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. En vanavond een ander uitstapje. Zogenaamde voetbalmuziek. Zojuist tussen 8 en 11 in Aalsmeer by Night draaiden we ook al de leukste EK en WK anthems. De succesvolste WK songs. En zo zijn we eigenlijk Aalsmeer Easy nog nooit begonnen met een voetbalplaat. In dit geval van André Hazes en het Nederlands elftal. En wij houden van oranje. Weer voetbalmuziek, nu het EK-lied uit 1996, gemaakt door Simply Red.

Even dat laatste slotakkoord. Even nog even meepakken natuurlijk. Simply Red hoorde je. And We're In This Together. Dat is de officiële song van het EK van 1996. Niet zo'n hele grote hit. Kwam tot nummer 28 in de Nederlandse hitparade. Aalsmeer Easy. Met, ja, eigenlijk in het verlengde van Aalsmeer bij Night. Waarin we veel voetbalsongs door de playlist hebben gewoven. Is dat de verleden tijd van weven? Geweefd hebben? Nou, het zat er gewoon tussendoor, zo gezegd. En dat zijn dan meestal opzwepende nummers. Beetje up-tempo, zo gezegd. Maar blijkbaar vond Simply Red het in 1996 nodig om een vrij rustige plaat uit te brengen. We're In This Together. Wel nu, dan is het geschikt voor Aalsmeer Easy. Zo dadelijk nog een ander nummer. Officiële song van het WK van 1994. Wat toen gemaakt werd door Daryl Hall van Hall & Oates. En dat deed hij samen met The Sounds of Blackness. Het nummer heet Glory Land. Dat hoor je zo dadelijk, maar ik zal je geruststellen. Dit uur niet alleen maar voetbalmuziek, zo gezegd. Nee, ook gewoon andere easy listening, een soft soul, een rock ballads, jazzy classics. Nu terug naar 1989 met Natalie Cole, Miss You Like Crazy.

Daryl Hall en Glory Land. Samen met The Sound of Blackness. Dat was de officiële song van het WK 1994. In dat jaar bereikte er eigenlijk voor het eerst een officiële WK-song de top 40. Dat was dus dit Glory Land van Daryl Hall. En sindsdien is er bijna elke editie van een WK of een EK de officiële song een top 40 hit geworden. Alleen het WK van 2006 met het nummer The Time of Our Lives van Il Divo samen met Tony Braxton. En het EK van 2012 was het nummer Endless Summer van Oceana. Hebben geen hit opgeleverd. Het WK van 2022 eigenlijk ook niet, maar bij die WK werd er toch geen officiële song aangewezen, maar was er wel een officiële soundtrack, een officieel album waar verschillende grote namen aan meewerkten, maar geen enkele track van dat album bereikte evenwel de top 40. Dus ik zal je straks het nummer van Il Divo en Tony Braxton nog wel even laten horen. The Time of Our Lives. Uit 2006. Toen het WK gespeeld werd. Maar dat dus geen hit werd. Aalsmeer Easy met zo hier en daar een fijn voetbalplaatje. Omdat vandaag het WK voetbaltoernooi is begonnen. De eerste wedstrijd is achter de rug. Mexico, Zuid-Afrika is uiteindelijk 2-0 geworden. Dus, en er is nog een wedstrijd vannacht. Om 2 uur, nee, om 4 uur vannacht, Nederlandse tijd, is er nog een tweede wedstrijd. En Japan moet tegen Nederland. Nederland tegen Japan. Maar dat is aanstaande zondag. It doesn't hurt.

Kate Bush en Running Up That Hill. Het is vandaag precies 4 jaar geleden dat dit nummer zijn rentree in de top 40 maakte. Het nummer kwam op 11 juni 2022 opnieuw binnen op nummer 28 en begon daarmee aan zijn 12e week in de hitlijst. De hernieuwde belangstelling voor het nummer uit oorspronkelijk 1985 kwam door de Netflix-serie Stranger Things. In deze serie zijn veel elementen uit de jaren 80 terug te zien en is ook de nodige muziek uit die tijd terug te horen. En Running Up That Hill speelt een belangrijke rol in dat seizoen van de serie. In de eerste aflevering komt het nummer al even voorbij. Maar in de 4e aflevering speelt het nummer zelfs een sleutelrol. Kate Bush die bracht Running Up That Hill in 1985 uit als eerste single van haar album Hounds of Love. Zij noemde het nummer aanvankelijk A Deal With God. Maar de platenmaatschappij durfde dat niet aan, omdat het dan misschien niet gedraaid zou worden in de conservatief-christelijke landen. Het nummer leverde Kate Bush haar eerste hit in de Verenigde Staten op. In Nederland werd het een top 10 hit. Met de re-entry van Running Up That Hill vestigde Kate Bush een aantal records in de top 40. Het was met een tijdsverschil van bijna 37 jaar de hit die het langst geleden in de top 40 stond genoteerd, nadat het weer terugkeerde in de lijst. En dankzij de nieuwe notering van Running Up That Hill is Kate Bush ook de enige artiest in de geschiedenis van de top 40 die als tiener en als zestiger in de hitlijst heeft gestaan. En ook is Kate Bush nu de zangeres met de langste periode tussen de eerste en de laatste week in de top 40. Kate Bush die scoorde in 1978 haar eerste hit met Wuthering Heights, waardoor haar hitperiode nu uitkomt op 44 jaar. Zij nam daarmee het record over van Lisbeth List. Zij stond tussen 1969 en 2010 in de top 40 genoteerd. Running Up That Hill dus. Vandaag precies 4 jaar geleden dat het nummer weer terugkeerde in de Nederlandse top 40. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. We hebben verspreid over de hele avond hier bij Radio Aalsmeer in de programma's Aalsmeer by Night en nu ook in Aalsmeer Easy. EK en WK songs. Nou zijn er vrij weinig rustige nummers als het om voetbal gaat, maar we hebben er toch nog weer eentje gevonden. We gaan terug naar het WK van 2010. André Hazes was eigenlijk hofleverancier van allerlei voetbalhits. We begonnen dit uur al met Wij houden van Oranje, maar hij maakte ook bijvoorbeeld Oranje bovenaan. En ook met dit nummer scoorde hij hoge ogen. Dit is Ik heb u lief, mijn Nederland. MUZIEK

een duetje, zo gezegd. Justin Bieber en Ariana Grande. De nummer heet Stuck With You. Kwam uit 2020. En daarvoor hoorde je uit het kopje Jazzy Classics. Ella Fitzgerald en Cry Me A River. Plaat uit 1961. Moeten we even het stof vanaf blazen. Maar dat is gelukt. En daarvoor hoorde je Dermot Kennedy. Better Days Are Coming. Plaat uit 2021. En dit blokje begonnen we met een plaat van André Hazes en het Nederlandse elftal. Vanwege het WK wat vandaag begonnen is. Ik heb u lief, mijn Nederland. Zo heette het nummer. Aans Mirisi. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met nu een prachtige plaat van Billy Preston. En dit is You Are So Beautiful.

0: Dean Friedman en Lydia uit 1979 alweer. En daarvoor, iets minder oud, maar toch, scheelt 4 jaar. Uit 1983 hoorde je Tina Turner en Let's Stay Together. En daar weer voor Billy Preston en zijn uitvoering van You Are So Beautiful. En dat waren de laatste 3 van vanavond in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, kijk eens op de klok. We hebben het weer aardig weten te mikken. Precies om 12 uur. Nou ja, het is er al iets over. Het is inmiddels alweer vrijdag. Dus we gaan op naar het weekend. En we sluiten Aalsmeer Easy voor deze week af. Volgende week donderdag zijn we wederom van de partij. Dan weer met heel andere plaatjes. Geen voetbalplaten meer waarschijnlijk. Dus tenzij Nederland euforisch aan het winnen is. Maar ik kan me niet voorstellen dat we dan in Aalsmeer Easy daar nog muzikaal aandacht aan gaan besteden. Dat was vandaag wel even het geval. Maar dat had alles te maken met vandaag de eerste dag van het WK voetbal. En dat hebben we muzikaal proberen te omlijsten in Aalsmeer Benight en Aalsmeer Easy. Tot zover de donderdag hier op Radio Aalsmeer. Ik wens je voor straks wel te rusten. Of mocht je nog aan het werk zijn of moeten, heel veel sterkte. Hou Radio Aalsmeer aan, want de muziek houdt je gezelschap deze nacht. Ik wens je alvast een fijn weekend. En volgende week donderdag zijn we dus weer van de partij. Tussen 8 en 11 met een nieuwe aflevering van Aalsmeer Benight. En ook volgende week tussen 11 en 12 is er weer een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Radio Aalsmeer. Ook wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroete vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar